0: השבוע הבא ייכנס לתוקפו בהולנד האיסור על רכישת מוצרים מן ההתנחלויות, וגם כנגד העניין הזה יוצאים פה.
1: Heel eenvoudig, onthoud dit. Arabieren komen uit Arabië, Joden komen uit Judea. En als de wereld zegt, Joden moeten weg uit Judea, en als je koopt bij Joden die in Judea wonen, dan ga je de gevangenis in, dan klopt er gewoon iets niet. En daarom, ik moet afsluiten.